0: man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

stress. Yes, yes, it was me. I plead guilty.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek. Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje en woning in brand in Zwanenburg en formatie Nieuw College in beslissende fase. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Lintjes heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voor te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Lintjes is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Lintjes.

0: Een geparkeerde bestelbus is woensdagavond in vlammen opgegaan op de Kruiswal in Zwanenburg. De brand werd rond 11:30 ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het busje al volledig in brand. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eerder op de dag brak een brand uit in een woning aan de Talmastraat in Zwanenburg die in of op het dak ontstond. Ook de oorzaak van deze brand is onbekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Auto te water, vrouw met brandweerladder naar de kant en zorgkosten per inwoner opnieuw gestegen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben in 2024 bijna 500 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Vectis. Dat is voor het vierde jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Omdat het even duurt om alle declaraties te verwerken, zijn nu pas de cijfers voor 2024 bekend. In Haarlemmermeer maakte de gemiddelde inwoner bijna 3100 euro aan zorgkosten, tegen bijna 2900 euro in 2023. Daarmee liggen de gemiddelde zorgkosten lager dan in gemeenten die qua gezondheid en welzijn veel op Haarlemmermeer lijken. Van de wat grotere delen van de gemeente declareerden inwoners van Badhoevedorp Noordwest de meeste zorg, bijna 4500 euro per persoon. Een auto is woensdagavond in het water beland langs de A5 ter hoogte van Leinde. De bestuurster wist na het ongeval zelf op de motorkap te klimmen, waarna ze door de brandweer aan de kant werd geholpen met een ladder. De automobilisten raakten rond 11:45 door nog onbekende oorzaak van de weg en in de sloot. De vrouw kon met behulp van een brandweerladder zelf naar de kant lopen. Ze raakte slechts licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke...
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Tiet het op, tiet het, tiet het, tiet het. That's it, baby.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze. En wat dacht je van deze? Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Dorpskapper Wim Zeeles overleden en horeca mag langer open blijven tijdens WK. De horecagelegenheden in Haarlemmermeer mogen tijdens de komende WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van 11 juni tot en met 19 juli. Door het tijdsverschil worden meerdere wedstrijden 's avonds of 's nachts gespeeld. In Haarlemmermeer mogen de horecaondernemers normaal gesproken bezoekers toelaten tot 2 uur. Tijdens het WK vervalt dit en mogen ze zelf bepalen wanneer ze hun gelegenheid willen sluiten. Het Nederlands elftal speelt de eerste groepswedstrijd op 14 juni om 10 uur 's avonds tegen Japan. Verdere wedstrijden hangen af van de prestaties in de groepsfase. Dorpskapper Wim Zeeles is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een vertrouwd gezicht in Hoofddorp. Meer dan 50 jaar stond hij achter zijn stoel in de Herenkapsalon aan de Kruisweg. Met schaar, kam en scheermes, maar vooral met aandacht, humor en tijd voor een praatje. Zijn kapsalon was een ontmoetingsplek waar verhalen werden gedeeld over voetbal, het dorp en het leven. Generaties Hoofddorpers kwamen bij hem over de vloer. Wim kende iedereen en iedereen kende Wim. Op 20 mei is er om 10 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de Johannes de Doperkerk in Hoofddorp. Aansluitend wordt de uitvaartdienst gehouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende

0: periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur...
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Afgelopen zaterdag is hij 77 jaar geworden. Je hoorde Billy Joel met Uptown Girl. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Hele bijzondere berichten. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziekkolumnen van David Dundas, Cosheen, Wonton Ton, maar eerst Olivia Dean met Man I Need.

0: Wantonton hoorde je met I Lie and I Cheat.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag.

0: Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.
0: Dit is Meerradio.

0: And Never Ever All Saints.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oudste drinkbare wijn bevindt zich in een vat uit 1472. Het is in de afgelopen eeuwen slechts 3 keer geproefd.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Busje en woning in brand in Zwanenburg en formatie Nieuw College in beslissende fase. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Lintjes heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voor te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Lintjes is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Lintjes. Een geparkeerde bestelbus is woensdagavond in vlammen opgegaan op de Kruiswaal in Zwanenburg. De brand werd rond 11:30 ontstaan.

0: ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het busje al volledig in brand. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eerder op de dag brak een brand uit in een woning aan de Talmastraat in Zwanenburg die in of op het dak ontstond. Ook de oorzaak van deze brand is onbekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes. Meerradio.

0: Je hoorde de supertrack van deze week. Eugene, Something Perfect.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Eugene, Eus voor vrienden, die heeft dit nummer aangevraagd van Yes. Hij stond op het punt om naar Las Vegas te gaan om te gaan trouwen met zijn aanstaande bruid. En dit nummer is een blijvende herinnering aan die tijd. Eus, deze is voor jou. Yes, owner of a lonely heart.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jorda, doe maar met Is dit alles?
1: Een bijzonder bericht.
0: De Amazonerivier dumpt zoveel zoet water in de Atlantische Oceaan dat je tot wel 320 kilometer uit de kust drinkwater van het oppervlak kan scheppen.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Piet Kroes.

0: hoorde ABBA met de titelsong van het gelijknamige album Voulez-vous.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Wat hebben we op het programma staan? Nou, hele bijzondere berichten natuurlijk. We hebben sportnieuws, leuke activiteiten, het Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van Tony Wilson, Snow Patrol, Dolly Parton. Maar nu eerst Ray met Where is My Husband?

0: Dat was Snow Patrol, Shut Your Eyes.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie komend weekend op zondag 17 mei. En dat is de laatste reguliere competitieronde. Dit zijn de wedstrijden. Sparta Excelsior, Rotterdamse derby. Heerenveen Ajax, PSV Twente, PEC Zwolle Feyenoord. NEC Go Ahead Eagles, Heracles Almelo Groningen, Volendam Telstar, Utrecht Fortuna Sittard en AZ NAC Breda.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Auto te water, vrouw met brandweerladder naar de kant en zorgkosten per inwoner opnieuw gestegen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben in 2024 bijna 500 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Vectis. Dat is voor het vierde jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Omdat het even duurt om alle declaraties te verwerken, zijn nu pas de cijfers voor 2024 bekend. In Haarlemmermeer maakte de gemiddelde inwoner bijna 3100 euro aan zorgkosten, tegen bijna 2900 euro in 2023. Daarmee liggen de gemiddelde zorgkosten lager dan in gemeenten die qua gezondheid en welzijn veel op Haarlemmermeer lijken. Van de wat grotere delen van de gemeente declareerden inwoners van Bad Hoeverdorp Noordwest de meeste zorg, bijna 4500 euro per persoon. Een auto is woensdagavond in het water beland langs de A5 ter hoogte van Leinde. De bestuurster wist na het

0: ongeval zelf op de motorkap te klimmen, waarna ze door de brandweer aan de kant werd geholpen met een ladder. De automobiliste raakte rond 11:45 door nog onbekende oorzaak van de weg en in de sloot. De vrouw kon met behulp van een brandweerladder zelf naar de kant lopen. Ze raakte slechts licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Lip Sync hoorde je met Funky Town.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Helene van Rooyen komt naar Hoofddorp. In mooi Engels gezegd, you love her or you hate her. Auteur Helene van Rooyen is geboren in 1965. En bestsellers van haar hand zijn onder andere De Gelukkige Huisvrouw, Godin van de Jacht, De Mannentester en Seks Dagboek. Bijna alle boeken werden succesvol verfilmd en bewerkt voor theater. De bekende Nederlandse heeft een nieuw boek geschreven. Tijdens de lezing vertelt Helene van Rooyen over haar werk als schrijfster en haar nieuwste boek Juice. Na afloop vindt een boekverkoop plaats en zal ze haar boeken signeren. Donderdag 21 mei om 8 uur in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein.

0: The Love Train van The OJ's.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wombats, die lijken op een kruising tussen een kleine beer en een mol, produceren keutels in de vorm van kubussen. Dit is evolutionair zo gegroeid omdat ze hun territorium markeren op rotsen en heuvels. De vierkante vorm zorgt ervoor dat de keuvel niet wegrolt.

Dat was Bruno Mars samen met Cardi B en Finesse. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Bluff. Alles is liefde. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt. Op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens de Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Dorpskapper Wim Zeelen is overleden en horeca mag langer open blijven tijdens WK. De horecagelegenheden in Haarlemmermeer mogen tijdens de komende WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van 11 juni tot en met 19 juli. Door het tijdsverschil worden meerdere wedstrijden 's avonds of 's nachts gespeeld. In Haarlemmermeer mogen de horecaondernemers normaal gesproken bezoekers toelaten tot 2 uur. Tijdens het WK vervalt dit en mogen ze zelf bepalen wanneer ze hun gelegenheid willen sluiten. Het Nederlands elftal speelt de eerste groepswedstrijd op 14 juni om 10 uur 's avonds tegen Japan. Verdere wedstrijden hangen af van de prestaties in de groepsfase. Dorpskapper Wim Zeelen is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een vertrouwd gezicht in Hoofddorp. Meer dan 50 jaar stond hij achter zijn stoel in de Herenkapsalon aan de Kruisweg. Met schaar, kam en scheermes, maar vooral met aandacht, humor en tijd voor een praatje. Zijn kapsalon was een ontmoetingsplek waar verhalen werden gedeeld over voetbal, het dorp en het leven. Generaties Hoofddorpers kwamen bij hem over de vloer. Wim kende iedereen en iedereen kende Wim. Op 20 mei is er om 10 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de Johannes de Doperkerk in Hoofddorp. Aansluitend wordt de uitvaartdienst gehouden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Subtrack van deze week. Ogene, Something Perfect.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: met Carolien Geven.
1: Busje en woning in brand in Zwanenburg en formatie nieuw college in beslissende fase. De formatie in de gemeente lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Informateur Pieter Lintjes heeft de gemeenteraad laten weten dat 5 partijen voldoende vertrouwen hebben uitgesproken om de coalitieonderhandelingen voor te zetten. Het gaat om VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer. Volgens Lintjes is de informatiefase, inclusief een aanvullende verkenning van de afgelopen dagen, daarmee officieel afgerond. De partijen zullen de komende weken intensief onderhandelen over een coalitieakkoord. De inzet is om nog voor het zomerreces een akkoord aan de gemeenteraad te presenteren. Daarmee moet de basis worden gelegd voor een stabiel gemeentebestuur, aldus Lintjes. Een geparkeerde bestelbus is woensdagavond in vlammen opgegaan op de Kruiswaal in Zwanenburg. De brand werd rond 11:30 ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het busje al volledig in brand. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eerder op de dag brak een brand uit in een woning aan de Talmastraat in Zwanenburg die in of op het dak ontstond. Ook de oorzaak van deze brand is onbekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Auto te water, vrouw met brandweerladder naar de kant en zorgkosten per inwoner opnieuw gestegen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben in 2024 bijna 500 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Vectis. Dat is voor het vierde jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Omdat het even duurt om alle declaraties te verwerken, zijn nu pas de cijfers voor 2024 bekend. In Haarlemmermeer maakte de gemiddelde inwoner bijna 3100 euro aan zorgkosten, tegen bijna 2900 euro in 2023. Daarmee liggen de gemiddelde zorgkosten lager dan in gemeenten die qua gezondheid en welzijn veel op Haarlemmermeer lijken. Van de wat grotere delen van de gemeente declareerden inwoners van Badhoevedorp Noordwest de meeste zorg, bijna 4500 euro per persoon. Een auto is woensdagavond in het water beland langs de A5 ter hoogte van Leinde. De bestuurster wist na het ongeval zelf op de motorkap te klimmen, waarna ze door de brandweer aan de kant werd geholpen met een ladder. De automobilisten raakten rond 11:15 door nog onbekende oorzaak van de weg en in de sloot. De vrouw kon met behulp van een brandweerladder zelf naar de kant lopen. Ze raakte slechts licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode is er veel bewolking met regelmatig buien, soms onweer. Later klaart het wat op en is af en toe de zon te zien. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 4, en het wordt rond de 12 graden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markesoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markesoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de Raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. En de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen.

0: verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La Vida es un Carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Delano van Steenveld.
4: Goedemiddag, we zijn er weer.

0: Ed Sheeran op meer radio. En Bad Habits hoor je.
1: Het is vrijdagmiddag. Meer radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg. Onderweg.
0: Goedemiddag, het is weer Delano op je radio op je vrijdagmiddag. Onderweg naar het weekend en ook onderweg naar huis. Op deze dag na Hemelvaartsdag. Heerlijk, altijd zo'n extra dagje vrij wat je dan krijgt. Tenminste, wat ik wel altijd heb. Heb je nog leuke dingen gedaan? Toevallig? Of niet? In ieder geval lekker lang weekend met ook lekkere muziek voor je. En natuurlijk alle actualiteiten hier uit de Haarlemmermeer. Zometeen muziek voor je van de Simple Plan. Ook Jamie X komt eraan. Nu eerst Kensington.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op meer radio.

0: Jamie XX en Robin. Live. Hier op jouw vrijdagmiddag op Meer Radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Het is tijd voor de actualiteiten van vandaag. En er is niet een actualiteit, maar wel een heel leuk evenement wat eraan komt. Op 23 mei is het weer tijd voor de Vismigratiedag. Wordt georganiseerd door het Hoogheemraadschap Rijnland. Bij het historisch boezemgemaal Spaarndam. Het is een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap. Voor wie wil weten welke vissen er zo al leven in het boezemwater, bodemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Want ook vissen die hebben soms wel eens gewoon de Google nodig, de Google Maps, de Apple kaarten of wat heb je nog meer voor... apps die je kunnen helpen met je route. Er is onder andere een demonstratie kruisnetvissen op de 23e. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt. En bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen er voorbij komen in het bij het gemaal. Bij het gemaal is een vispassage. En via een camera is dus te zien welke soorten er allemaal passeren. En daar kan jij dus bij zijn op 23 mei. De vismigratiedag van het Hoogheemraadschap Rijnland. Bij het historisch boezemgemaal in Spaarndam. Dus als je denkt, ik ben echt een visliefhebber. Check dan eventjes de visjes. Je hoort nu de Simple Plan en Shana Pal. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Somber en 12 to 12. Hier bij Meer Radio. Ik heb een hele lekkere voor je klaarstaan van Alicia Keys. Iedereen die kent haar wel. Girl on Fire, No One, Fall In. Ik kan nog wel even doorgaan. Nou, van die laatste Fall In, daar heeft ze dus laatst een live versie van gedaan met Ray van Where Is My Husband. Die ken je ook wel. Zij is namelijk jurylid bij American Idol, Alicia Keys. En die versie, ja, die moet je echt even op YouTube gaan terugkijken, die live versie. Die is zo goed tussen die twee dames. Je hoort nu een andere van haar hier op Meer Radio. De studioversie van Empire State of Mind met Jay-Z.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen.

0: die over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap. Voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Dankjewel Carolien. Een vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam, hoofddorp de Schipholtunnel. Die is dicht vanwege stilstaand verkeer door een te hoog voertuig. Dus let daar even op. Succes.
2: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Vrijdag.
2: Delano van Steenveld.

0: Mika. Voor alle dames met een maatje meer.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Hoor je hier op jouw vrijdagmiddag op Meer Radio. Ik wil graag iemand feliciteren. Namelijk Demi van Heiningen. Gefeliciteerd. Zij is kandidaat voor Zomercarnaval Royalty Elections 2026. En zij komt uit Nieuw-Vennep. Jazeker, ze komt uit onze hele mooie gemeente hier. Ze is dus kandidaat voor de titel Queen Zomercarnaval 2026... bij het Zomercarnaval Royal Elections van dit jaar. Met haar energie, liefde voor dans en performance vertegenwoordigt zij carnavalsgroep The Shining Stars. Optreden, dat is meer dan alleen maar een podium. Het is haar manier om zich te uiten, maar ook mensen te raken. Het thema van haar groep, La Vida es un Carnaval, wil ze laten zien dat hoe zwaar het leven soms ook is, er is altijd ruimte voor

muziek en verbinding. En die boodschap gaat ook een beetje als een rode draad door haar verhaal. Het verbinden van culturen en gemeenschappen, dat is iets waaraan ik de afgelopen 2 jaar al onbewust heb bijgedragen. Zo zegt ze dus zelf. Eerder volgde ze ook een opleiding aan de Dansacademie van Lucia Martas. Dat is niet een hele mindere, zeg maar. Merkte wel dat het werken binnen strakke kaders toch haar creativiteit een beetje beperkte. En daarnaast zet ze zich ook nog in de zorg, want ze werkt met cliënten met de ziekte van Huntington. Dus het is gewoon één grote topper. 28 juni, dan staat zij op het podium in Theater Zuidplein in Rotterdam. Met haar deelname hoopt zij het publiek niet alleen te inspireren, maar ook dichter bij de magie van zomercarnaval te brengen. En daarbij kan zij alle steun goed gebruiken, zegt zij. Dus Demi uit de Nieuw-Vennep, heel erg veel succes bij die Queen Carnaval. De supertrack komt er zometeen. Nu eerst Nico en Vince, Am I Wrong?

De supertrack van deze week, OG en Something Perfect. Op jouw vrijdagmiddag onderweg naar het weekend. Morgenavond trapt hij zijn concertresidentie af in de Johan Cruijff Arena. De Together Together Tour van Harry Styles. Hij doet maar 7 steden aan en geeft maar 50 concerten. 10 doet hij hier in Amsterdam. En als je er nog naartoe wilt, dan is nu je kans. Want veel mensen die dumpen hun kaartjes online. Die staan namelijk voor een prikkie op Ticketswap. Een normale staartplaats waar je, nou ja, tussen de 141 en 315 euro voor betaalt. Die staan nu voor 70 euro te koop. Dus als je morgenavond gaat, veel plezier. En als je nog tickets gaat halen, heel veel succes. Het is jouw vrijdagmiddag, meer radio met nu Harry Styles dus en Aperture.

0: Harry Styles en Aperture op meer radio op jouw vrijdag. Middag is het, ja, vrijdagmiddag.
1: Onderweg nieuws.
0: Woensdagavond, is er aan de Kruiswaal in Zwanenburg een busje volledig in vlammen opgegaan. De brandweer die werd met spoed opgeroepen om de voertuigbrand te bestrijden. Bij de aankomst van de hulpdiensten stond het busje al volledig in brand. De brandweer wist het vuur uiteindelijk wel te blussen, maar het voertuig raakte door de brand compleet verwoest. Vanwege de bluswerkzaamheden werd de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Voor zover bekend ook geen gewonden gevallen. Gelukkig maar. Dat dus allemaal woensdagavond in Zwanenburg. Het is meer radio op je zaterdagmiddag met nu Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
0: And Bring Your Love. Samen met Madonna. Goedemiddag, het is onderweg hier op jouw vrijdagmiddag. Ik heb wat nieuwe muziek die ik graag aan je wil laten horen. Van Noah Kahan, voordat we naar het nieuws gaan. Je kent hem van zijn mega, super, giga hit Stick Season natuurlijk. Ja, en als ik hem hoor zingen, dan zie ik een kampvuur voor me in het bos. Met houthakkershemden en marshmallows op een stokje. Warme chocomel en een scheutje misschien wel van iets anders. Je hoort hem nu op meer radio. Met Doors, dit is Noah Kahan.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ron Baldus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Robert. 1 file gemeld van de ANWB op de A4 Den Haag-Amsterdam. En ik kijk op mijn scherm en die file is alweer weg. Dus we kunnen lekker doorrijden.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Onderweg.
4: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

0: Train en Ashley Monroe. You've got bruises. And bruises.
1: You've got bruises.
2: Het is vrijdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Met mij, De Lano, hier op jouw radio. Het is wat minder weer, zie ik buiten vandaag. Afgelopen weken was het heerlijk, 15. De week daarvoor was iets van 20 graden en nu maar 10 graden buiten. Dus ik hoop dat je iets warms hebt aangedaan. Uurtje 2 van onderweg met natuurlijk alle nieuws en actualiteiten hier uit jouw gemeente. En zometeen heel leuk nieuws, want weet je wat terugkomt? Dance Valley.
2: Tot 6 uur. Onderweg.
3: Onderweg.
2: Met Delano van Steenveld. Delano van

Zara Larsson. Hoor je met Midnight Sun. Ik zei net al, Dance Valley, dat komt weer terug naar het Spaarnwoude, de Velzen Valley. Het iconische festival, dat is een van de langst lopende dance-evenementen van Nederland. En verwacht dit jaar opnieuw meer dan 30.000 bezoekers te verwelkomen. En echt met een geweldige line-up. Ik noem eventjes Calvin Harris, Fisher, Hardwell, maar ook publieksfavorieten zoals Charlie Lonois en Mental Tio, die zijn daar zeker aanwezig. Dance Valley komt dus weer terug. Staat ook al bekend om zijn diversiteit aan genres. Techno, house, hardstyle, EDM, trance. Het komt allemaal voorbij. Meerdere podia en tenten met elk een eigen stijl en een eigen sfeer. De eerste editie was in 1995. En ze komen dus weer terug naar de Velzen Valley hier in Spaarnwoude. Dance Valley. Niet helemaal mijn festival, maar als dat voor jou wat is, zeker gaan zou ik zeggen. Muziek zometeen van Luna, ook nog Gordo, Loco Loco. Nu eerst Snow Patrol, Just Say Yes.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wat een knaller, de nieuwe Luna en Russo, voorbestemd.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: De platene minibiep Welgelegen in Nieuw-Vennep, die is weer geopend. Goed nieuws voor iedereen die daar graag komt. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de minibiep. Heb je dus thuis een stekje over, een plant die te groot is of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt er één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. Ja, en waar is die plantenminibiep? Ik zei platenminibiep, maar het is plantenminibiep. De plantenminibiep, wat een woord, is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. Dus als jij nog thuis een plantje hebt liggen, of je hebt een plantje nodig, of je wilt er gewoon vanaf, of je wilt gewoon even kletsen of koffie drinken, dat kan dus allemaal bij de plantenminibiep aan de Broekemaastraat 1 hier in Nieuw-Vennep. Zometeen het nieuws op het half uur krijg je van me. Nu eerst Loco Loco.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachte. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Delano van Steenveld.

Gisteren met Hemelvaart was het hier de hele dag Sensational 70s. Deze komt uit 1976 en het duurde dus meer dan 5 jaar voordat dit nummer af was. Boston, More Than a Feeling. De gebruikers van de PNR aan de Gertse Woudweg in Nieuw-Vennep die reageerden waarschijnlijk heel geschokt nadat afgelopen weekend 2 auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards die waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel vaste gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats die veel wordt gebruikt door reizigers van en naar Amsterdam Schiphol Airport vooral in de avonduren onveilig door het gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in de nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien, dat is dus niet bekend. Voor sommige omstanders was het aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw die dagelijks in het gebied wandelt, dacht eerst dat het een van de auto's na een ongeval was achtergelaten. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik heb het zelf 1 keer gehad. Toen zat ik in de trein van Amsterdam naar Haarlem. En toen reed ik bij station Zwanenburg, halfweg Zwanenburg. En daar heb je een klein tankstation, treinstation en ook een megaterrein. En vanuit de trein zag ik een auto compleet gestript. Ramen ingetikt, alles ingetikt, deuren, ramen, alles open. Toen dacht ik echt, hoe kan dit? Hoe kan dit? Ja, dan ga je toch maar even de politie bellen van, hey, ik heb wat gezien, ik heb wat gevonden. En dan zit je later in de trein, een paar weken later, en dan kijk je naar diezelfde plek, ligt het er nog? En ja hoor.

0: Bruno Mars. That's what I like.
1: Actualiteiten van vandaag.
0: Sporten, dat is gezond. Dat vinden we allemaal wel. Bewegen, dat is gezond. Nou, vorig jaar is een groep ondernemende vrijwilligers hier uit de buurt, uit Hoofddorp. Die hebben een activiteit bedacht. De avondvierdaagse, die is teruggekomen. En daar is nu iets bij nieuws gekomen. Op tweede Pinksterdag, maandag 28 mei, organiseert Lions Club, met steun van de diverse sponsors natuurlijk, het nieuwe hardloop-evenement Bad Hoeverdorp Run. Dankzij het weghalen van de A9 wordt er een soort van lint aangelegd als groene verbinding voor langzaam verkeer. Voor die Bad Hoeverrun kan daar goed gebruik van worden gemaakt. De korte afstand is een 50 meter sprint. De 500 meter run, dat is een lange sprint met een rondje om het dorpshuis en de vijver. Nou, voor startende joggers is de 2,5 kilometer een mooie uitdaging. Datzelfde rondje dat ren je meerdere keren voor de 5 of 10 kilometer. Nou hebben ze in Amsterdam hebben ze ongewone ontmoetingen bedacht, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nou zegt Bart Baltus, die deze actie dus heeft bedacht. In ons dorp is genoeg veerkracht aanwezig dat dit vanuit bewoners kan ontstaan. Het maakt niet uit of je erbij bent als deelnemer of als toeschouwer. De Bad Hoeverdorp Run is voor jong en oud fit en, zoals mij, niet zo fit. Het is, zoals de Lions schrijven, een evenement voor heel Bad Hoeverdorp van de toekomst, dat uit kan groeien tot een jaarlijkse sportieve traditie in en door het dorp. Super, echt heel mooi bedacht. Ook goed voor de jeugd. Die kan tegenwoordig, die wordt tegenwoordig steeds zwaarder en ongezonder. Dus die kunnen ook wat meer gaan sporten. Dus als jij denkt, wandelen, daar heb ik zin in. Dan kan je aanmelden voor 25 mei. Dat is maandag, tweede Pinksterdag, wordt die run georganiseerd. Zometeen Adele, nu eerst Douwe Bob. This world is our home. All right.

0: Adele en Rolling in the Deep hier bij Meer Radio. Ze is laatst uit het kantoor gekomen van, volgens mij is het Sony of Columbia Records. In New York, dacht ik. En toen zei de mens al, ja, die is natuurlijk gewoon haar check aan het ophalen.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Ze heeft inmiddels al best wel lang geen album meer uitgebracht. En elk album dat had dan de titel van ook haar leeftijd. Ze wachten nu op het album 40. Politieberichten. De politie heeft woensdag 13 mei 2 aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond daar een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit de gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is nog verder in onderzoek. Het vond plaats om 9 uur 's ochtends, de overval. Niemand raakte gelukkig bij het incident gewond. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter en in de nabije omgeving werd tussen door de politie gezocht naar de verdachten. Dat heeft niet geresulteerd in aanhoudingen, wel veel camerabeelden ontvangen. En dankzij de hulp van medestanders bij mensen in de buurt. Rechercheonderzoek konden de verdachten dus uiteindelijk gewoon worden aangehouden. Heel fijn, het zijn de laatste paar minuten van Onderweg op jouw vrijdagmiddag. Op deze dag na Hemelvaartsdag natuurlijk. Maar het zijn we daar goed in Nederland, hè? Feestdagen bedenken, maar ik vind het te heerlijk. En mij hoor je niet klagen. Muziek zometeen van Shakira, ook Duik in het Weekend komt eraan. Nu eerst nog even Alex Warren en dit is Fever Dream.

0: en La Tortura hier op Meer Radio. Zometeen duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans, veel plezier daarmee. Fijn weekend en ik zie je volgende week.
1: Kijk voor meer onderweg op meerradio.nl/onderweg.
0: Joejoe!
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Lekker is die, hè? Lekker het briefje weekend.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, ik ben expres met deze plaat begonnen. Vallée de l'Armée van René en Gaston. Maar dat is natuurlijk een van de monsterhits uit de tijd van de It en de Roxy en die periode. En deze uitzending gaat in het teken staan van iets wat helemaal in dezelfde sfeer is als die tijden. Ik ga deze uitzending namelijk helemaal in het teken zetten van Spring Valley. Volgende week zaterdag op het landgoed Kleine Vennep, heet het geloof ik daar zo. Tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep in. En zometeen komt daar een van de organisatoren en DJ's die komen draaien. Komt hier in de uitzending de hele uitzending meedoen en ook heel stuk draaien om alvast in de sfeer te komen volgende week. En ik ben tegelijkertijd even naar het weerbericht vervolgens gaan kijken. Lekker jongen. Oh, het wordt zo fijn. 23 graden. 90% kans op zon. Dus dat is hier en daar een wolkje. Een klein wolkje. Moet kunnen. En gewoon fucking lekker festival weer. En dan nog hier in de buurt ook. Hoe cool is dat? En wat nog steeds leuker is. En je kan gewoon kaarten winnen. Je kan gewoon 2 kaarten winnen voor Spring Valley. Moet je even naar mijn Facebookpagina gaan. Dirk en Eemans moet je even opzoeken. En even een reden geven waarom jij bij dat feest aanwezig moet zijn. En dan kun je misschien gratis naar Spring Valley toe. Helemaal gezellig, tof. Toch? Tof en gezellig. Ja, dat is het allemaal. Enfin, het wordt ook tof en gezellig hier op Meer Radio. Tot 8 uur met Duik in het weekend. En we gaan lekker heel veel leuke muziek draaien. En ik kijk naar rechts naar de redactieruimte. En dan zie ik een oude rot van Meer Radio zien zitten. Dat is onze grote vriend Maurice. En nou, de volgende hit is speciaal voor hem.
2: Come on.
0: Ja. Yeah. Beetje zwoele muziek. Goed weekend alvast als je net ingeschakeld hebt. En blijf luisteren tot 8 uur. Duik in het weekend!

lekker energieke muziek op meer radio vanaf de avond. Het weekend begint natuurlijk. Het is, hoe is het vandaag? Ja, de 15e alweer, man. 15 mei, het schiet lekker op. En dat betekent dat het lekkere weer, de zomerse licht stralen en gewoon de leuke dingen al langzaam onderweg zijn. En nogmaals, volgende week. Hè. Volgende week is het ver Spring Valley op het landgoed Klein Vennep. Tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep in. Kaartje nog geen 26 euro. Ja, ik vind dat wel grappig. Je mag geen prijs noemen van kaartjes hier. Nou, dat doen we dus ook niet. Dus, maar het is wel een beetje normaal te zien zo'n prijskaartje te doen is. En helemaal met alle ingrediënten volgende week. Hè. Ik zit even op de site te kijken namelijk. Nou, we beginnen met Eric E. Die draait DJ Jean Raimundo. Double D, die je zo meteen hier in de studio hebt. Mila Moore, Nick Simon. Maren Hill, dus de MC van DJ Jean. Baltics, DJ Leon. Kortom, we gaan zo'n vette dag hebben dan volgende week zaterdag. En je bent meer dan van harte uitgenodigd om er te komen. En natuurlijk de radio zo meteen wat harder aan te zetten als Double D hier komt draaien. Nou, na Spring Valley gebeurt er nog genoeg andere dingen in Haarlem hier natuurlijk. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. C-agenda komt er nog aan. En alle andere leuke dingen. Dus laat je radio vooral aanstaan. Want we gaan lekker veel muziek draaien. En lekkere muziek die je niet meer zo heel vaak hoort. Waaronder deze van Snap. Cult of Snap. Begin jaren 90 was dat. I go, I go, I go, I go, I go, I go.

0: Ja, het is natuurlijk nog lente, hè? Maar om een beetje in de sfeer te komen, ook voor volgende week. The summer is magic. En het weer is ook magic, hoor. Volgende week zaterdag. Ja, ik blijf het zeggen. Het zijn van die dagen waar ik het hele jaar naartoe leef. En die dagen dat 23 graden. Geen wolkje aan de lucht. Daar gaan we gewoon even vanuit. Prachtig weer. Lekkere muziek. Nou, dan kun je niet wachten tot volgende week zaterdag. Maar voordat hebben we nog even een lekkere uitzending. Duik in het weekend te doen. Want tot 8 uur ben ik bij je met Duik in het weekend. En hij is er al in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kijk, daar is hij hoor. Die gaat zo meteen live hier aanschuiven. En zijn set te horen brengen. Om alvast in de sfeer van volgende week te komen. Wat is het dan volgende week? Voor de mensen die het inschakelen. Het is natuurlijk Spring Valley. Op het landgoed Klein Vennep. Dus Nieuw Vennep en Hoofddorp in. Kaarten zijn nog geen €26. Ja, kijk maar aan. Ja, ik mag geen prijs noemen. Dus vandaar ik wil dat een beetje tactisch zo doen. En er zijn ook kaarten te winnen. Als je even naar mijn Facebookpagina gaat van Dirk-Jan Eemans. Dan zie je daar een prijsvraag staan. Als je een goede reden hebt van hey, nou, daarom wil ik naar het feest en wil ik erbij zijn. Geef hem op en dan zorg ik van dat jij een van de kanshebbers bent die een kaart hebt. En voor dat vette festival wat eraan gaat komen. Dus dat is even lekker. Okay, ja, ik explodeer van enthousiasme, dat hoor je vast al. Waar ik ook wel een leuk verhaal om te vertellen. Jody Bernal, kennen we allemaal, hè? Kissie, kennen we dat gebeuren. En ik was laatst op een sportvereniging. Ik kijk, wie is dat nou? Ik kreeg nou wat. Hé, dat is jij. Nou, dat is Jody Bernal. Een grappig, vet aardig kerel. Of meestal hebben ze te praten te doen. En we gaan binnenkort een rondje golven met tweeën. Dat is even bijzaak. Maar dat was even leuk. En ik heb hem beloofd om weer zo'n plaat van hem te draaien. En een keertje niet Kissie, kennen we. Eentje die mijn inzicht iets meer swingt. La collegiala. Ik blijf spreken, niet la collegiala.

Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 's avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio.

0: En het mag algemeen bekend zijn dat ik het toch altijd wel erg leuk vind als ik gasten hier in de studio heb. Ja, doet hij het niet? Ja, dan moet je het even die andere proberen. Gelukkig is de hoofdtechniek hier nog. Nou ja, die gast in ieder geval aan het proberen om zijn koptelefoon aan te... Ik weet een radiozender, nu je hoofdtelefoon. Versta je mij zo wel?
1: Ja, ik versta jou
0: perfect.
1: Zeker.
0: Nou, je bent perfect door een goede avond. Met, ik ga het niet eens zeggen. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Ja, je hebt het genoegen met Taco.
0: Taco!
1: Hey! Ook al bekend als Double D.
0: Double D. Nee. Dat hebben we jou eerder gehoord hier meer aan.
1: Ja, een paar keer al.
0: Ja.
1: Waar we het Oud en Nieuwfeest in Fort Knox aan het promoten.
0: Ja, klopt. Daar ken ik. Dat was het inderdaad.
1: Ook superleuk. Dat was ook met Jean. En dat gaan we nu weer een keer doen, maar dan beter.
0: En nou, of zei je zelf wel op de koptelefoon?
1: Ja, nou, hoor ik me wel.
0: Met alle dank aan onze hoofdtechniek. Hè. Dat moeten we even zeggen. Hoofdtechniek dank hier, wel, Robert. Oh, wat is hoofdtechniek? En nou, op zouten. Ja. Ga nou maar. Dag.
1: Heerlijk.
0: Afijn. Hey, maar waarom jij hier in de studio bent, is natuurlijk één voor de gezelligheid. Dat is altijd welkom. Ja. Maar ook twee voor iets wat ik eigenlijk ook wel heel vaak genoemd heb in het programma. En waar ik heel veel zelf voor aan het stuiteren ben, dat is volgende week.
1: Ja, superleuk.
0: Vertel, wat is er volgende week, Mark?
1: Een heel leuk nieuw festival in de regio.
0: Ja.
1: Op landgoed Kleine Vennep in Nieuw Vennep.
0: Ja.
1: Even wat anders.
0: Spring Valley.
1: Omdat niemand anders het doet.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, lachen. Maar wat is het dan? Wat voor festival?
1: Het is een dancefestival. Maar het is een beetje de reis door de housemuziek.
0: Ja. Dus, maar dan echt vanaf begin jaren 90? Of?
1: Ja.
0: Okay.
1: Dus heel divers. Dat is echt wat ouder naar het nieuwe.
0: Ja.
1: En ze hebben ook de line-ups helemaal geprogrammeerd.
0: Ja.
1: Om echt die oude beukers uit de oude tijd van Amsterdam te hebben.
0: Ja. Ja, dus, maar wie komen er dan zoal dan?
1: DJ Sean. Bekend van oude IT-DJ. Eric E. Dat was Roxy.
0: Ja.
1: Raimundo hebben die draait in de Escape. Dat is resident daar.
0: Mm-hmm.
1: Een paar lokale DJ's. We hebben Mila Moore. Dat is een upcoming meisje, vrouw.
0: Ja.
1: Die doet super goed.
0: Leuk.
1: Uit de regio, Nick Simon. Ikzelf draai. We hebben Baltics, ook bekend uit de omgeving.
0: Ja.
1: Dus het is een hele mooie mix.
0: Ja, en ik heb net naar het weerbericht te kijken, Taco.
1: Ja, fantastisch.
0: Oh, dat wordt het, hè?
1: Ja.
0: Heb je geregeld of zo?
1: Ik bid niet veel, maar de afgelopen tijd...
0: Oh, wat wordt het fijn, hè? En vanaf hoe laat is het dan?
1: Het is in principe start het om 2:00.
0: Ja.
1: We doen wel doors open vanaf 1:00. Om de mensen de tijd willen geven van kom lekker binnen. En dat de eerste act ook gelijk lekker kan draaien.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: en een vraag. Heb je nou, om dat neer te zetten, heb je natuurlijk ook vergunningen nodig. Is dat een beetje makkelijker gegaan?
1: Dat ging redelijk goed.
0: Ja.
1: Peter van Fireball, die alle wegen kent.
0: Oké. Okay,
1: en
0: ja.
1: Nee, dat op zich ging dat hartstikke goed.
0: Ja, ja.
1: Ik denk fijn. Dat we het netjes gedaan hebben. Het is een mooi draaiboek en goed plan.
0: Ja, zeker. Als mensen dit nu horen en ze willen meer informatie, welke site kunnen ze naartoe?
1: Ze kunnen naar spring-valley.nl.
0: Valley, en V-A-L-L-E-Y.
1: Ja, zeker.
0: Kijk eens.
1: Ja.
0: Nou, ik ga zo even verder met je praten, maar je hebt je draaitafel meegenomen. Dat vind ik nog fijner hier natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt een mix gemaakt.
1: Zeker.
0: Vertel eens wat over. Of je gaat mixen, dat kan ik beter zeggen. Vertel eens wat over.
1: Dat is een beetje typerend van wie ik ben en wat ik draai. Dus dat is ook divers.
0: Ja.
1: Het eerste gedeelte is zeg maar wat rustiger, meer soulful, funky house-achtig naar house.
0: Oké. Okay.
1: En het laatste deel, dat zou iets harder kunnen zijn.
0: Oké, dan ben ik sowieso scherp. Laten we even beginnen met het eerste deel dan.
1: Yes, hartstikke goed.
0: Kijk, rustig beginnen. Fijn dat je bent, Taco. Tot 8:00 sowieso. Beduik in het weekend. Helemaal in het teken van Spring Valley. Volgende week zaterdag op landgoed Kleine Vennep. Met ongelooflijk lekker weer, man. Ah!

Een gezellig begin.

0: een beetje een live mix van Taco Double D. Volgende week ook te horen op het Spring Valley Festival. Het is bijna tijd voor het nieuws. Maar daarna gaan we gewoon lekker door nog met veel meer lekkere mixmuziek van Double D hier op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Rob Walters met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake...

0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: Ja, we vallen er een beetje in. Ik moet even een kleine noodgreep uithalen. Dat maakt nu niet zo heel veel uit. Maar we hebben nu live in de studio Taco, die gaat draaien. Dus Taco, sorry dat ik je even moet onderbreken, hoor. Maar we gaan gewoon rustig verder met jouw mixie. Zo, kijk. Ik pak de beat gewoon op.

Hij staat geconcentreerd te draaien. Ja, sorry, ik moet even praten, Taco. Maar wel een lekkere mix die aan het draaien is. De voorposten volgende week, hè? Spring Valley. 7:05 bij Duik in het weekend. Gaat zo meteen een tandje houden, toch? Ja, hij begint te lachen. Nou, komt goed. Laat lekker aanstaan tot 8:00. Spring Valley time hier. Duik in het weekend. Voor volgende week zaterdag. En als je kaarten wil winnen, ga dan gewoon naar mijn Facebookpagina. Ik kan hem zo... Geef de reden op waarom jij graag naar het feest toe wilt. En misschien zijn de kaarten wel. Ja, ik zie je reactie tegemoet. We gaan weer terug. Taco, let's go!

0: Ja, hij is lekker bezig hoor, Taco.
1: Hij zit helemaal in zijn, ja, helemaal in zijn mix. Dat heb je als je mixt en je zit er gewoon lekker in, dat je er ook gewoon helemaal in zit en er ook niet uit gaat. Maar dat gaan we er wel even doen. Want dit was een leuke intro. Dit horen we natuurlijk volgende week op Spring Valley, zeker. Maar ja, je ging ook een tandje harder, zei je toch? Ja, hij knikt, ja. Oké, nou, eens even kijken. Wat? Zeg je nou helemaal stop? Nou, dan gaan we even stoppen. Doen we dat. Prima. Dan gaan we gewoon met die verder. Oké, met de volgende mix is gewoon wat harder. Oké, wat harder. Ja. Kijken of de techniek een beetje meewerkt. Ja, daar is hij. Sorry. Lekker door, kort over 7 bij Duiken in het Weekend op Meer Radio. De promo volgende week, Spring Valley. Geen Dance Valley, geen Mystery Land, nee, vanwege Spring Valley. Landgoed Kleine Vennep, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
2: Meer Radio.

Radio.

Ja, de laatste 10 minuten aangebroken hoor, van Tacos. Ja, Spring Valley for Preparation Week. Dat is goed woord, ja. Kijk maar. Volgende week, hè, dames en heren, volgende week op zaterdag. Is het dan 23 mei, zeg jij maar ook? Ja, 23 mei. Prachtig weer. Ik heb een fly gehouden om de neus, dat ik niet aan mijn hoofd heb. Nee, sorry. Eric E, DJ Jean, Raimundo, Double D. Nou, die horen we nu. Lekker hoor. Milan Moore, Nick Seymen, Beltrix en Leon. Op landgoed Kleine Vennep in de Vennep. Wil je kaarten winnen? Ga naar mijn Facebook, Dirk en Eemans. Of ga naar de site zelf. Dan kan je ze niet winnen, maar kan je ze wel gewoon kopen. Nog makkelijker. En het wordt echt gezellig. Relax weer. Taco, dankjewel. Hij steekt zijn hand omhoog. Taco, dankjewel. Volgende week live. En we gaan laatst een paar minuten in. En dan komt Niels voor zijn programma. Fijn weekend en dan zie je volgende week. Later!

0: PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 100.

Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker draagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brand...

ader, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Good luck, Babel Chaperone aan het begin van mijn bijdrage op de vrijdagavond.
1: In het weekend.
0: Ja, daar luister je naar. Tot 10 uur ben ik bij je met meer in het weekend. Mijn vrijdagavond bijdrage, ja, ook weer deze week in dit toch wel aparte weekend. Hè? Want het is voor veel mensen gewoon een lekker lang weekend waarbij iedereen aan het genieten is van hemelvaart en meestal dan de dag daarna ook wel vrij heeft, wat natuurlijk extra lekker is. Maar goed, hey, je hebt natuurlijk wel altijd mensen die wel moeten werken. Hè? Dus voor degene die wel moeten werken zeg ik respect. Ja, respect. Dat vind ik ook wel, is ook wel belangrijk natuurlijk om dat even te melden. Hey, 15 mei, ik moest even denken. 15 mei op de kalender betekent dat we weer een week erop hebben zitten. Mei is zo'n beetje doormidden. En ja, dan gaan we toch wel echt hard richting die zomer. Ik zat laatst even te rekenen. En toen kwam ik uit dat er nog 7 weken is totdat de schoolvakanties gaan beginnen. Dus dat gaat echt gewoon heel erg hard natuurlijk. Goed, zover is het nog niet. Nu eerst natuurlijk meer in het weekend om ja, een weekend weer lekker te laten beginnen. We zijn begonnen om 6 uur met duiken in het weekend. De komende 2 uur meer in het weekend. En dan is er nog To The Weekend. En dan is jouw vrijdagavond helemaal compleet. En is je weekend dus automatisch ook begonnen. Wat gaan we doen tussen nu en 10 uur? Straks natuurlijk sportnieuws. We hebben een partyplanner. We hebben natuurlijk ook nog eventjes het uitgebreide weer. En gezelligheid ontbreekt niet. Samen met wat nieuws uit Haarlemmermeer. Dan komt het helemaal goed. Muziek komt eraan van onder andere Lil Kleine. Ik zie Anouk. Ik zie Shanna Spyro. En ook Eugene komt langs. Maar voor het allemaal zover is, eerst Seal op de radio. Dit is Crazy. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit. Meer in het weekend.
2: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Toch leuk, hè? Op z'n tijd om even terug te gaan in de tijd. Op z'n tijd in de tijd. Oeh, dat is een foute woorspeling. Nee, goed. Sirius Kusters hoorde je op de radio. En Monica. Ja, dan praat je er eentje echt over uit de oude doos, zogezegd. Daarvoor Shadow Spyro, Die on This Hill en Seal. En zijn mooie plaat Crazy hoorde je als eerste in dit blokje van drie.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Juist, de Party Planner. Wat is er te beleven in de Haarlemmermeer? Ik heb het voor je opgezocht. Ik moet bekennen, hè, ik zei het laatst al. Het begint een beetje wat het festivalseizoen begint. En ik heb het gevoel dat dat ook een beetje meespeelt. Dat het dan wat rustiger is in C. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Hè? Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. De eerste die ik voor je heb is zaterdag 6 juni. Duurt nog een paar weken. Is het Bollywood Fusion Feest in Nederland. Goed nieuws. Desi Nights Europe en Rotti Today brengen het fantastische Bollywood Feest Bolly Fusion naar Nederland. Komt langs een onvergetelijke avond vol geweldige muziek van DJ a.k.a. King, DJ Monica, DJ Don en DJ Mouse. Bereid je voor om de hele nacht te dansen. Een unieke ervaring. Ja, dat lijkt me best wel leuk. Het is in de grote duik. Het is Bollywood, Indo House, Bolly Tech. Het is allemaal dan op zaterdag 6 juni, begint om 8 uur. En de kaarten kosten €12,50 om hier naartoe te gaan. Ik denk dat het heel bijzonder is. Ik denk dat het heel leuk is en ik denk dat het ook zeker heel bijzonder is. Dan gaan we ietsje verder in de tijd. Dan gaan we naar 19 juni. Dat is het mooie dansconcept. Vroeg zat. Het succesvolle concept, moet ik zelf zeggen. Want het brengt het nachtleven terug naar de avond. Dat betekent evenveel feest, maar op een redelijk normale tijd naar bed. En dat is toch ook wel lekker. Volgende dag ben je dan gewoon fit. Vraag ik me af als je heel veel gedronken hebt of je dan nog steeds fit bent. Maar goed, even terzijde. Het is wel een soort van win-win. Muzikaal gaat vroeg zat heen en weer. Van disco naar pop, reggae naar rock, happy naar hip-hop. En alle lekkere dansbare tunes die daartussen, in, buiten, tussen, over, zitten. Rob Dries en MC Rick Rossig gooien alles in de mix. Zorg dat je op tijd binnen bent, want ja, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Het is allemaal vrijdag 19 juni 2026. Begint om 7:30 in de Grote Duik. En de kaarten kosten €18,50. Maar altijd leuk om daar natuurlijk heen te gaan. Hey, tot zover de Partyplanner voor deze week. Meer Partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. 50 jaar topmuziek. Put on your red shoes and dance the blues. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek. Maak me na-

0: Nou niet gek.
1: Little Kleine, samen met Samuel Welten. En Maak me nou niet gek, Samuel Welten natuurlijk. Ja, hey, die maakt hits, kunnen we denken. En Little Kleine weet ook hoe het moet. Dus ja, dan is dit al snel natuurlijk een potentiële hit. Maar het is een leuke plaat. Ik vind hem leuk. En ik ben heel benieuwd of hij het echt goed gaat blijven doen in de hitlijsten. Want Little Kleine, ja, ik vind het ook wel grappig. Die is toch weer helemaal terug eigenlijk. Naar alle ellende natuurlijk met name zijn ex en zo. Dat soort dingen. Hij is gewoon weer terug van weg geweest. Dag Robert, tot de volgende keer. Goed, Robert gaat hier weg. Tot de volgende keer. Maar goed, nee, dus dat is zeker leuk. Maak me nou niet gek. Heerlijke muziek. Daarvoor Happy Now, Kygo, samen met Sandro Cavazzo. Zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd op deze vrijdagavond. En als het 8:30 is, betekent dat we naar de headlines van het nieuws gaan. En dan snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Waarin we straks onder andere sportnieuws voor je hebben. Welke wedstrijden zijn er? Ik heb wel wat dingen, maar ook triest nieuws. Hè? Ik heb ook heel erg triest nieuws. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Zo rond de klok van 9:15 zal dat langskomen. Je moet nog even geduld hebben. Voor het allemaal zover is, nog eerst mooie muziek. Van niemand minder dan een zangeres uit Nederland. Ik heb het erover, ja, eigenlijk gewoon, denk ik, klein beetje stiekem wel de beste zangeres van Nederland. Ik heb het uiteraard over Anouk. Je hoort er nu hier op Meer Radio. Met die mooie one word.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten.

0: Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, hè, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken- en reddingsorganisaties. En dat...
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Prattridge, bekend van Enola Holmes. En Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Nu kan ik natuurlijk hele flauwe dingen gaan zeggen. Waarom zou hij in godsnaam stitches nodig hebben? Oftewel, steekjes. Ja, ik heb nog nooit goed naar de tekst geluisterd van deze plaat van Shawn Mendes. Hij klinkt wel gezellig. Maar ja, als je erover nadenkt, stitches, wat moet je er nou? Ah, weet je, gaan we niet lang over nadenken. Hey, het is, even kijken, wat zegt de tijd? Oh, het is alweer bijna 9:50 op deze vrijdagavond. 15 mei 2016.

0: 20. We zijn bezig met het begin van je Meer Radio Weekend. Doen dat natuurlijk elke vrijdag vanaf 6 uur in de avond. En dit is Meer in het Weekend tot 10 uur. Waarin ik straks onder andere sportnieuws voor je heb. En heel veel lekkere muziek.
1: Niels Oleierhoek. Meer Radio.
2: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storm's always on the horizon.

Lekkere plaat hoor, de Hoobastank, of beter gezegd Hoobastank gewoon. En The Reason op deze Meerradio vrijdagavond. Daarvoor hoorde je nog Alex Warren en Fine Place to Die. Ja, ik moet er nog niet aan denken, maar goed, dat even geheel terzijde. Hey, sportnieuws. Bijna 8:45, of 8:45 geweest zelfs al. Mooi moment om even te kijken naar het sportnieuws. En we beginnen bij de hockey deze week. Daar gaan de dames, één van de Kikkers, gaan hun wedstrijd spelen. Zij doen dat, een uitwedstrijd. Ze gaan moeten naar Shinty toe. Dat doen ze zondag om 1:15. Eventjes kijken naar de stand. Dames staan op dit moment op de 5e van 12. Dat is toch wel goed. Dan gaan we naar de heren van de Kikkers. Ook de heren spelen een uitwedstrijd. Zij gaan naar Schoonhoven toe spelen zondagmiddag om 3:00. En de Kikkers doen het ook lekker, de heren. Zij staan op de 4e plek in de competitie. Gaan we door naar die andere club uit Hoofddorp, de Reigers. Daar wordt ook uiteraard gehockeyd. De heren spelen om 2:45 een uitwedstrijd komende zondag tegen Werre die, heren 1. Kijken we even waar de Reigers staan. Ja, die gaan eigenlijk, ja, middenmootje, 7e in de competitie. En tot slot de dames van de Reigers, dames 1 van de Reigers. Die spelen een thuiswedstrijd. Zij ontvangen Weesp zondagmiddag om 12:45. Dus er is toch nog wel een hockeywedstrijd hier in Hoofddorp. Dat is ook wel lekker. Dames 1 van de Reigers, die doen het niet best. Maar het is een nieuwe competitie, dus 1 gespeeld. En ze staan daar in de laatste, want die hebben ze verloren. Ja, dat kan gebeuren. Dat vinden we allemaal niet zo heel erg, toch? Dat is de bekercompetitie. Sorry, moet ik natuurlijk wel goed zeggen. In de gewone competitie staan ze 7e. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Want anders dan krijg je natuurlijk allerlei verwarring. En dat moeten we niet hebben. Dan gaan we door met de voetbal. We beginnen bij Dios, de mannen uit Nieuw-Vennep. Zij spelen komende morgen een wedstrijd. We doen het om 2:30 tegen AFC. En dat is dan uit bij AFC. Dan Hoofddorp, die in de 4e divisie nog volgens mij maar 2 wedstrijden of zo moeten spelen. Dit weekend thuiswedstrijd, morgenmiddag 4:00 ontvangen zij FC Aalsmeer. En kijken we even naar de stand bij de mannen uit Hoofddorp. Dan gaat het echt goed hoor. Ze staan op een hele respectabele en mooie 7e plek. Tegenstander trouwens vanmorgen staat op de 6e plek. Dus ja, bij winst hè, dat is dan wel weer erg positief. En dan tot slot de mannen van DSOV. Ja, dat was allemaal wat minder. Want die hebben helaas afgelopen week verloren. En daarmee is eigenlijk ook een einde gekomen. Voorlopig in ieder geval aan het avontuur in de 2e klasse. En DSOV, ja, is gedegradeerd naar de 3e klasse.

DSOV speelt trouwens nog wel een laatste wedstrijd van dit seizoen. Dat doen ze aankomende zondag om 14:00 thuis tegen Roda 23 uit Amstelveen. Dan Formule 1 nieuws, want ja, daar zijn we aanbeland. Dit weekend geen Formule 1 race, maar er is wel volgende week weer Formule 1. Het weekend van 2, 3 en 24 mei zal er gereced worden in Canada. Het is wederom een sprintweekend en dat betekent dat op vrijdag 22 mei om 6:30 de eerste vrije training is. Op vrijdag 22 mei om 10:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag, die zaterdag tussen 6 en 7 verreden wordt, zaterdag 23 mei. De kwalificatie voor de hoofdrace is zaterdag om 10:00 en op 24 mei om 10:00 gaan de lichten uit, want dan wordt er gereced in Canada. Voor de echte Max Verstappen fans, dit weekend is hij ook aan het racen. Hè? Want dit weekend wordt hij verreden de 24 uur van de Nürburgring. Waar Max mee zal doen met zijn eigen GT3-team. Wat natuurlijk ook zeker leuk is. En ja, zeker ook de moeite waard. Hè? Want het is een geweldig circuit. Dat is dan natuurlijk ook wel weer heel erg gaaf. Dus dat is dan ook wel weer mooi. Krijg ik opeens ook nog een mailtje binnen. Wordt er nog gehonkbald dit weekend? Zeker, er wordt zeker gehonkbald. Was ik helemaal vergeten. De mannen van de Pioniers spelen dit weekend 2 wedstrijden thuis. Doen ze aankomende morgen tegen de Twins uit Oosterhout. Betekent om 12:00 en 14:30. Dus tegen Twins uit Oosterhout. Tot zover het blokje sportnieuws. Ik hoop dat je weer helemaal op de hoogte bent en precies weet wat je kunt gaan kijken en wat je wil gaan kijken. Want dat laatste is natuurlijk misschien net zo belangrijk als het eerste. Gaan wij snel door, denk ik, met iets wat natuurlijk ook heel belangrijk is. En dat is muziek. Komt er nu aan, de Meerradio Supertrack van deze week. De dames van OG'en en Something Perfect. Meerradio Supertrack.

Fijne deunen op de radio van de dames van O'Jean. Als meer radio supertrack deze week. Something Perfect. Plaat die je veel gaat horen. En ja, dat is er ook wel terecht. Hè? Want dat is een mooie plaat die we hier voor jou hadden. Hey, het zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. Betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2. Waarin we verder gaan met meer in het weekend. Voor nu de laatste. Morgan Wallen. Dit is What I Want. Ik zeg tot zo.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken.

kaart te sturen naar het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging.

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in het weekend.

0: Ik vind het een hele mooie plaat hoor, deze van deze van Callum Scott. Ik wou zeggen Dancing Scott, nee, Callum Scott natuurlijk. Dancing on my own. Het is wel, ik vind het, het is een mooie, rustige plaat. Zeker het einde. Oh, daar worden we toch wel emotioneel van. Bij de emotionele muziek op de radio en dat op vrijdagavond. Oh, ongelooflijk. Hey, uur nummer 2 van Meer in het Weekend. Een van de programma's die jouw weekend altijd lekker laat beginnen. Waarmee we natuurlijk om 6 uur al beginnen. We gaan om 8 uur door met Meer in het Weekend. En om 10 uur is er dan nog To The Weekend. En daarmee is dan de vrijdagavond compleet. Dit tweede uur straks onder andere het uitgebreide weer. Heel veel lekkere muziek. En gezelligheid zal zeker niet ontbreken.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

Dit blijft toch leuke muziek, hè? Michael Bublé op de antenne en Everything op de Meerradio vrijdagavond. 15 mei staat er op de kalender. Daarvoor David Bowie, Let's Dance en Kevin samen met Roxy Dekker. Een nieuwe grote hit voor La Roxy. En jij hebt mij, hoorde je. Ja, leuk. Leuk. Mooi moment om te gaan kijken, want het is 9:15 geweest naar het weer. Het uitgebreide weer. Morgen, of je nou heel blij wordt, weet ik niet hoor. Maar morgen starten we de dag grijs met veel bewolking. De loop van de dag is er af en toe wel ruimte voor de zon. Maar je moet geen stralende lentedag verwachten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden, wat aan de frisse kant is voor half mei. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig, waardoor het kouder kan aanvoelen. En in de middag en avond is er zelfs ook een kleine kans op lichte regen of motregen. Zondag wordt duidelijk de mindere dag van het weekend. Nog minder. Het blijft overwegend bewolkt en er trekken regelmatig buien over de regio. Temperatuur loopt wel iets op naar ongeveer 15 graden, maar door de regen voelt het minder aangenaam. De wind draait wat meer naar het zuiden en blijft matig. Kijken we even naar de dagen daarna. Maandag tot en met woensdag een wisselvallig begin van de week. Met geregeld buien, maar af en toe ook de zontemperaturen liggen tussen de 15 en de 18 graden. Vanaf woensdag knapt het weer op. Meer zon, minder neerslag, temperaturen die richting de 20 graden gaan. Dat vind ik beter voor de tijd van het jaar. Einde van de week is positieve trend. Kans op 20 tot mogelijk zelfs 24 graden. Met langere zonnige periode overwegend droog weer. Kortom, we gaan fris en wisselvallig, maar naar duidelijk aangenaam lenteweer. Dat vind ik wel een hele mooie samenvatting, zeg maar. Ik zie hier ook nog meer informatie. Ik heb allerlei informatie voor me staan. Ik denk van, hoe kom ik erbij? Maar goed, in ieder geval, dit weekend is bal. Maar daarna wordt het in ieder geval beter. Nou, dat is toch eigenlijk het belangrijkste positieve nieuws wat ik je mee wil geven. En daar moeten we het dan maar gewoon mee doen. Zullen we dat afspreken met elkaar? En straks hier op meer radio nog muziek van Wish the MC. Samen met Bees and Honey en Show Me Love. Nu eerst Prospa featuring Clooney. Dit is Free Your Mind op meer radio.

Mooie muziek van Sting en zijn vrienden. En The Fields of Gold op meer radio. Daarvoor Prospa samen met Clooney en die hele gezellige Free Your Mind. Ja, daar word ik blij van. Kan je last van hebben? Hè? Ja, sorry. Daar kan je last van hebben. Ik werd er in dit geval blij van. Dus dan is dat ook weer... Weet je dat ook weer in ieder geval. Dat is dan ook wel fijn. Hey, vrijdagavond. Dat betekent dat we toch altijd ook een beetje aan de vooravond van een weekend staan. En dan ben ik toch altijd wel benieuwd wat de plannen zijn voor dit weekend. Wat ga jij doen? Ga je leuke dingen doen? Laat het me weten. studio@meerradio.nl Vind ik leuk om te lezen van wat jouw plannen zijn. En jij hebt net het weer gehoord. Hè? Dit is niet echt dat je zegt van oh, ik ga allerlei dingen buiten doen. Dus ja, als jij leuke binnenactiviteiten hebt, laat het me zeker weten. Ik weet zelf trouwens nog niet helemaal wat ik ga doen. Ik geloof dat ik in ieder geval voetbal ga kijken. Ja, morgen en zondag allebei. Dat is allemaal heel leuk, maar goed. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, verder is het natuurlijk bijna 9:30. En dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende en laatste deel van Meer in het Weekend. Dat betekent dat we nog ongeveer kleine 30 minuten te gaan hebben. En dan geef ik de knoppen over aan de mannen van To The Weekend om de vrijdagavond daarmee af te sluiten. Straks onder andere nog muziek van Mel C. Oh, altijd leuk natuurlijk. Ik zie Haven en Zoe Livé. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. En de vrijdagavond verder met mij hier gezellig te complimenteren. Of nee, te complimenteren, te eindigen, voor te zetten. Dat is wel belangrijker. Nu nog een hele mooie plaats. Een hele fijne van Wish the MC samen met Bees & Honey. Dit is op Meer Radio. Show me love!

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat...
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Het is een groot compliment.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Snow Patrol. En shut your eyes, ofwel doe gewoon lekker je ogen dicht. Dan komt het allemaal goed. Nee, zonder gekheid natuurlijk. Aan het begin van het laatste deel, meer in het weekend. De klok zegt mij 8:56. Ben je net pas ingeschakeld? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Hè? Dan heb jij misschien gewoon een leuke avond met andere dingen gehad. Dan zeg ik welkom. Het is de vrijdagavond hier op Meer Radio, waarin wij bezig zijn met het begin van je weekend. Dat vinden we altijd leuk. Wij zorgen er altijd voor dat het een groot feest wordt. Begin om 6:00, gaan door tot 1:00 vannacht. En ja, daartussen zit ergens tussen 8 en 10 meer in het weekend. Dan weet je dat bij deze ook weer eventjes. Hey, over pak een beetje een minuut of 20. Ik kan in ieder geval zeggen dat jouw weekend begonnen is. En daar in de tussentijd hebben we zeker nog wat gezelligheid. Dus blijf hangen. Dan komt het allemaal goed.
1: Niels Olijerhoek. Meer radio.
0: Het kwam er allemaal een beetje rot uit trouwens. Maar dat even geheel terzijde. Nu mooie muziek op de radio. Op de vrijdagavond van Meer Radio. Dit is Zoe Livee. Sluit me in je armen. Hoe was

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Mooie muziek op de radio. You're the Haven and Where the Heart Is. Ja, oh, emotionele mooie muziek. Nee, zonder gekheid hoor. Gewoon mooie muziek. Daarvoor Zoë Livé, als je het hebt over mooie muziek, sluit me in je armen. Ik vind het ook een hele mooie plaat van deze dame.
1: In het weekend.
0: Ja, daar luister je naar. Tot 10 uur ben ik bij je. Met mijn bijdrage aan de vrijdagavond. En even kort wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Twee minderjarige verdachten zijn aangehouden na een overval op een tabakszaak in Hoofddorp. Ja, het moet niet gekker worden. Ik bedoel, blijf met je poten van allemaal spullen af. Dus terecht dat ze aangehouden zijn. Alleen ja, dat is natuurlijk wel weer de vraag. Leren ze ervan? Dat terzijde. En dan is er een discussie rond Schiphol. Blijft actueel met kritiek dat omwonenden onvoldoende beschermd worden. Blijft altijd lastig, hè? Ja, hoe maken we dat rond? En in Zwanenburg is een busje volledig uitgebrand bij een autobrand. En ambulances zijn deze week meerdere keren ingezet in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. En tot slot, lokale evenementen trekken aandacht, zoals sportactiviteiten en voorjaarsevenementen in de regio. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat moeten we ook zeker bijhouden. Hè. We moeten zorgen dat de regio populair blijft. Dat vind ik heel erg leuk natuurlijk als we dat hebben. Even kijken, hebben we nog wat anders te melden? Nee, het is een beetje karig, maar we moeten het hiermee doen, denk ik. Dat is dat we even wat nieuws uit de polder hebben. Wil jij natuurlijk op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur, naar het Meer Nieuwsoverzicht. Of kijk op meerradio.nl, want daar staat het allemaal heel beschreven. Dan nog eventjes over dit weekend. Ik heb al wat berichten gezien van mensen die toch wel leuke dingen in de planning hebben. Ja, toch zie ik ook best wel veel mensen die trouwens naar de bioscoop gaan. Michael Jackson film schijnt toch best wel heel populair te zijn. Persoonlijk dus voetbal kijken. Morgen volgens mij. Ik ga nog ergens lekker even gezellig. Volgens mij ga ik wandelen. Ja, met het hondje. Een rondje met het hondje. En ja, verder heb ik volgens mij een redelijk rustig weekend. Al moet ik zondag ook wel weer voetbal kijken. Dus in dat opzicht. Maar goed, dat is ook, vind ik ook wel weer heel erg leuk. Dus stiekem vind ik dat gewoon heel erg leuk. Dus laten we hopen. Dit weekend onder andere natuurlijk voor de mannen van DSOV. Waar ik dan natuurlijk vooral naar kijk. Hebben we dan een wedstrijd tegen Nieuw-Vennep. VVC. Dus ja, dat is toch een beetje een derby. Een polder derby. Dus ja, ik ben benieuwd. En natuurlijk, ja, komende zondag is ook DSOV 1 die dan hun laatste wedstrijd in de tweede klasse spelen. Ah, vind ik voorlopig, hè. Voorlopig. Ik hoop dat het maar voor één jaartje is. Maar goed, ik vind het wel jammer dat ze gedegradeerd zijn. Maar ja, goed, doen we niks aan. Volgend jaar gewoon weer opnieuw starten. En dan hopelijk weer gewoon lekker direct promoveren. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Hey, goed. Nog een paar platen. En dan zeg ik tegen je dat je weekend begonnen is. Eén van die platen die er straks aankomt is Akda en de Munnik. Als het vuur gedoofd is, maar voor het zover is, eerst Mel C. Samen met Brian Adams. Dit is op Meer Radio. Baby, when you're gone.

Adam Lambert op de antenne en Ghost Town. Leuke platen van deze man. Daarvoor When You're Gone, Melanie C. samen met Bryan Adams. Zorgde ervoor dat het 9:57 werd. En je weet het, hè, als het bijna 10:00 is, dan krijg je van mij altijd zo'n bericht dat ik tegen je zeg, hey, wat mij betreft in ieder geval, is je weekend bij deze begonnen. Dus ja, bij deze zeg ik dat dan ook gewoon tegen je. Zo, dan weet je dat in ieder geval ook weer. Hey, straks aan de andere kant van 10. 3 uur lang nog To The Weekend. Dat is mij en jou een heerlijk weekend wensen. Ga leuke dingen doen. Houd gezellig. Wees lief voor elkaar. En maak er wat moois van. Ondanks het toch wel wat troosteloze weer, moet ik je dan zeggen. Maar goed, geniet er in ieder geval van. Ik heb er in ieder geval nog eentje voor je. Acta de Munnik, als het vuur gedoofd is. Ik zeg wie weet tot morgenochtend en anders tot volgende week. Voor nu gewoon gegroet.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een

Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te

0: 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: weekend.
1: Tijdmelding.
2: God, daar zijn ze weer. Nou ja, ze niet. Hij is er weer. Ik ben Robin en Kevin die zit ergens op dit moment ergens met een prachtige rondreis rondom IJsland. Die komt als het goed is zondag weer terug. Dus dan zit hij volgende week weer vol met bordenvolle verhalen. En wij gaan hier gewoon lekker verder met 3 uur to the weekend.

0: Lola van de Kings was dat uiteindelijk. Tijd.
1: Tijdmelding.
0: Het is alweer 9:50. En normaal zou je zeggen tijd voor die column. Maar ja, we missen er weer eentje. Dus helaas, die geef je morgen volgende week alweer. Goed, we gaan even kijken wat er ooit is gebeurd in de geschiedenis. Op deze 15 mei. Is het uiteindelijk. We gaan terug naar het jaar 1501. In Venetië drukte Otto van Petrucci het eerste muziekboek. Ietsjes een heel stuk verder uiteindelijk. 1928. Mickey Mouse heeft zijn eerste optreden in tekenfilm Plain Crazy. Dan nog een stukje verder naar 1963. De Mercury MA wordt gelanceerd met aan boord Gordon Cooper. Het is de laatste bemande vlucht van het Mercury-programma. Maar het is weer niet wat je uiteindelijk denkt. Het Mercury-programma van NASA was het eerste programma van de Verenigde Staten voor bemande ruimtevaart. En had als doel de eerste Amerikaanse ruimtevaarders in een baan om de aarde te brengen. Het functioneren en het gedrag van de mensen in de ruimte te bestuderen. En de capsule inclusief astronaut veilig op aarde te laten terugkeren. En het enige verband tussen het Mercury-programma en de planeet Mercurius is dat ze allebei zijn genoemd naar de Romeinse god Mercurius. Handig. En 1983 in het Dijkzicht ziekenhuis is Stephanie Lee geboren als gevolg van de allereerste succesvolle IVF-behandeling in Nederland.

Magnetic Bauhausta is het uiteindelijk. En eens kijken, wat is er nou weer in deze regio allemaal gebeurd deze keer? Zoals gewoonlijk weer veel! Maar goed, we kunnen ook niet alles behandelen. Dus we gaan er even naar een paar highlights eruit halen. Op luchthaven Amsterdam Airport Schiphol is maandagavond een grip-1-situatie ontstaan. Nadat een vliegtuig een melding had gemaakt van een probleem aan boord. Meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. En ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Een woordvoerder van Ryanair laat weten dat er een bemanningslid onwel was geworden, waarna de vlucht werd omgeleid naar Amsterdam. Deze vlucht van naar Warschau naar Leeds Bradford werd omgeleid naar Amsterdam toen een van onze piloten onwel werd. Het vliegtuig landde normaal en de passagiers werden overgeplaatst naar een ander vliegtuig voordat ze hun reis naar Leeds Bradford konden vervolgen. Dat zal toch wel even schrikken zijn als je moet uitwijken. En dan blijven we nog eventjes op Schiphol. Een KLM-vlucht uit van Malaga naar Schiphol zaterdagavond een aantal uur vertraagd geweest vanwege een vermeende bommelding. Wat was er nou weer aan de hand? Een wifi-naam met een dreigende tekst aan boord van het toestel is volgens een woordvoerder de aanleiding. Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allo Akbar, er is een bom aan boord. En vlak voor het vertrek werd daarom naar de Spaanse veiligheidsautoriteiten ingeschakeld, waardoor het toestel ontruimd werd en volledig gecontroleerd werd. Uiteindelijk werd helemaal niks verdachts gevonden. Over de identiteit van de verantwoordelijke passagier kon de KLM geen informatie verstrekken. En dan nog in de categorie hele slimme acties. De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. De politie die kwam in actie na een melding van een getuige, waarbij de agenten en wandelaars spotten op de rijbaan van de Loevesteinse Randweg en haalden hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om als voetganger op de rijbaan te begeven. Geregeld haalt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10 en meestal gaat het om toeristen die niet weten dat het niet is toegestaan om te fietsen op de snelweg. Ja, oké. Ja, als je dan nog nooit van je leven een fiets op de handen hebt gehad, kan het misschien ook lastig zijn om te zeggen dat je natuurlijk ook niet op de snelweg mag. Ik bedoel, natuurlijk in het buitenland is de enigste manier is de weg. En die weg wordt gedeeld door zowel fietsers en voetgangers, automobilisten en de hele zooi natuurlijk. Dus, maar toch, levensgevaarlijk.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robin Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen er de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: I'll Be Waiting, Lenny Kravitz.
1: Tijdmelding.
0: Tijd, het is 10:50. En tijd om eens even te gaan kijken naar wat aparts, bijzonders of rare berichten uiteindelijk. En we hebben er weer eentje gevonden, deentje in een categorie met karma. Dat is namelijk te zien in het zuiden van Spanje. De politie merkte daar zondag omstreeks 6:00 in de avond op de drukke Paso de Almeria dat enkele luxevoertuigen met buitenlandse nummerplaten verkeerd stonden geparkeerd. En toen de agenten de wagens wilden wegtakelen en bemoeten, kregen ze plots een noodoproep. In een nabijgelegen gebouw zaten namelijk 5 personen vast in een defecte lift. De hulpdiensten snelden ter plaatse en wisten het gezelschap, waaronder 2 jonge Belgen van 19 en 22 jaar, te bevrijden. En wat volgde was...

0: echter minder goed nieuws voor de twintigers. De politie besloot namelijk van de gelegenheid gebruik te maken om de spullen en de identiteitsdocumenten van de aanwezigen te gaan controleren. En daarbij vielen de twee Belgen door de mand. Een van hen had namelijk een vervalst Brits rijbewijs op zak. En bovendien hadden ze sleutels op zak van een fout geparkeerde luxewagens die op straat stonden. En bij een grondige inspectie van die auto's stootte de politie op nog meer onregelmatigheden. Zo bleken de chassisnummers en de inschrijvingsbewijzen gemanipuleerd te zijn. In een van de wagens lag ook een metalen koffer met daarin vier walkie-talkies. Die worden vaak gebruikt door smokkelnetwerken. Twee jonge Belgen werden gearresteerd en de voertuigen werden in beslag genomen. De twee Belgen zijn overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten op verdenking van schriftvervalsing. In de categorie...
1: Jammer joh!
0: Dacht je ermee weg te komen, zit je vast in een lift, kom je er nog niet meer weg. Tja, that's life.

0: First time, Damiano David. Ja, we zijn er. Het is ondertussen
1: 10
0: voor 11. Eerste uur zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we een beetje fout gaan doen uiteindelijk. En wat is daarvoor? Gaan we even kijken naar een bijzondere samenwerking namelijk. Voor het eerst dat K3 samenwerkt met een andere artiest. En welke artiest? Donnie! Ja, die had op een gegeven moment een idee voor om het foute anthem van 2026 te gaan maken. En die schreef even naar K3. Ja, willen jullie ook meedoen? Ja, is goed. Hij was nog verbaasd ook dat ze inderdaad mee, dat ze ook nog ja zeiden. En dus de eerste keer dat er überhaupt K3 dus met iemand samenwerkt. Dit is K3 en Donnie met Schaduw.

0: en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld. Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. Aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam. Dienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel. Te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen is het ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: als een van. Voor de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders

0: stappen ga.
1: Robin Damman. To the weekend.
2: Uurtje 2.
3: Tijdmelding.
2: Het is ondertussen 10:55. En uurtje 2 van To The Weekend is er weer. Kevin die zit nog steeds ergens mooie gletsjers te bezoeken in IJsland. Nou, ik denk dat hij op dit moment hopelijk aan het slapen is. Of aan het staren naar de mooie blauwe waarschijnlijk sterrenhemel. Zou je daar ook nog het is noordlicht kunnen zien? Wie weet. Maar ja, dat moet altijd wel een beetje goed... Dan moet je dan net geluk hebben, zeggen ze dan altijd. Voorlopig zijn we er nog 2 uurtjes. To The Weekend. Gaan we lekker verder. Ja, ben er nog hoor.

Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler was het dan. Het is ondertussen bijna kwart over 11. En tijd om eens even te kijken wat is er nou weer gebeurd deze week. Ja, zoals zich al aftekenen is de rechtspopulistische Reform UK-partij van Nigel Farage de grote winnaar geworden bij de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk. En de Labour-partij van premier Starmer, Starmer heeft grote verliezen geleden. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er 1063 over uiteindelijk. De partij van Farage had voor de verkiezingen slechts 2 zetels en heeft nu 1453 zetels gekregen. En minister-president Jetten is naar het Caribisch gebied gegaan voor een werkbezoek. Hij bezocht Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. En het eerste bezoek van Jetten aan de 6 Caribische eilanden als minister-president. En het zal in het teken staan van gesprek over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En ook nog tijdens diezelfde week werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Bonaire nadat hij door iets was geprikt tijdens het zwemmen in zee. Hij had een allergische reactie, maar heeft er niks ernstigs aan overgehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is niet duidelijk door wat de minister-president is geprikt, maar na een paar uur mocht hij weer het ziekenhuis verlaten. En Japanners die eten populaire chips en andere snacks binnenkort uit zwart-wit zakken. De Japanse snackfabrikant Kalbi stopt noodgedwongen met het gebruik van verpakkingen in kleur door tekort aan grondstoffen voor inkt door de oorlog in Iran. Om de financiële gevolgen zo klein mogelijk te houden, past de snackfabrikant alleen de verpakkingen aan van de populaire producten met hoge verkoopcijfers, omdat die toch wel worden gekocht. Ja, en een team van militairen en artsen is aangekomen op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan om een Britse man te helpen die misschien het hantavirus heeft. De hulpverleners zijn per parachuut geland op het eiland Tristan da Cunha. En de Brit was aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij een hantavirus uitbrak. Afgelopen weken enkele doden veroorzaakte. De man verliet het schip half april bij Tristan da Cunha. De Brit woont namelijk op het eiland dat het meest afgelegen bewoonde overzeese gebied van het Verenigd Koninkrijk is en alleen per schip te bereiken is. En volgens minister van Defensie is het de eerste keer dat het Britse leger medisch personeel per parachute heeft ingezet voor humanitaire hulp. En dan nog eventjes, het NOS Journaal krijgt de prestigieuze Eres Zilveren Nipkopschijf. Dat werd bekendgemaakt door Eva Jinek in de talkshow Eva. Het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de oeuvreprijs omdat hij met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden, aldus de jury. En safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest nadat een cheetah was ontsnapt uit zijn verblijf. Omdat het roofdier zich op het terrein zelf bevond, was het volgens het park geen sprake van een onveilige situatie. Toen een verzorger vanochtend, die 's ochtends vroeg ruim voor openingstijd van 9:30 in het park kwam, ontbrak er een cheetah. Ah, verdomd. Daarbij werd besloten om het park niet te openen voor bezoekers totdat die cheetah weer was gevangen. En bij de noodopvang in Loosdrecht was dinsdagavond een betoog waar naar schatting van de gemeente 300 tot 400 mensen op afkwamen. Relschoppers gooiden halverwege de avond vuurwerk en fakkels naar de tijdelijke opvanglocatie waar overdag 15 asielzoekers waren aangekomen. De passage werd tegen het gebouw vatte hierdoor vlam. En relschoppers hielden afhankelijk nog de brandweer tegen, maar toen de brandweer alsnog bij de brand kon die snel worden geblust. En als reactie op heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd om nieuwe ontregelheden bij de noodopvang te voorkomen. In de straat voor het pand mag tot met morgen niemand tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends komen zonder geldige reden. In andere delen van de directe omgeving geldt ook een noodverordening, maar zijn de maatregelen minder streng. En een nog groter gebied dat ongeveer de helft van de gemeente bestaat is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Oké.

0: Robin's Trip to the Archive.
1: Ja, dat is het tegenwoordig. Wat is het? Op dit moment is natuurlijk het Eurovisie Songfestival weer bezig. En Nederland doet deze keer niet mee. Gaan we dan weer eventjes ietsjes verder terug in de tijd kijken. Ook waar er natuurlijk dit item voor is. Gaan we terug naar het jaar 1973. Dat is het jaar waar Cliff Richard werd uitgezonden. Werd voor het Verenigd Koninkrijk uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in de stad Luxemburg. En daar wist hij met 123 punten als derde te eindigen. En in onze Nederlandse top 40 bereikte het de koppositie waar het 4 weken verbleef. Dus als je rond deze tijd in 1973 radio aanzette, was de kans groot dat je dit nummer, Power to All Our Friends, Cliff Richard.

0: maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air.
1: Jaap en Max on air.
0: Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, deze keer geen wisseling van de wacht. Maar we hebben nog steeds wel de Supertrack. Ja, daar.
0: Meer Radio Supertrack.

0: Hold on, Armin van Buren en Davina Michel. Het is ondertussen alweer 11:50. En we zijn alweer ergens halverwege.
1: Dat is toch niet te geloven?
0: Ja, je zou bijna wel weer denken. Dus een beetje gas erop. Dit is, wat is het? Burning Love.

0: rustpuntje. Een snollebollenkast was dat non-stop vol erop. Even kijken, we hebben nog. We gaan eens even kijken of we nog weer wat bijzonders hebben. En we hebben er nu weer eentje in de categorie. Niet zo'n hele slimme actie. Nou, niet zo heel slim. Gewoon oerdom, zou je denken. Dat je denkt. Waar, hoe? Ja, sommige mensen denken misschien iets minder goed na. Wat is er aan de hand? Dat zien we bij een 29-jarige vaste bezoeker van een dierentuin in Dortmund. En in de dierentuin, daar merkte de man op dat de leeuwen wel heel erg veel lawaai maakten. Dus daarop maakte hij maar de conclusie dat deze dieren dus wel honger zouden moeten hebben. Hij zorgde dat hij een rugtas vol goulashvlees had en besloot daarna om het leeuwenverblijf in te gaan klimmen in de categorie.
1: Dat is toch niet te geloven?
0: Ja, dat hij besloot inderdaad, wat is het, het leeuwenverblijf in te klimmen om die dieren zo te kunnen voeren. De politie die werd direct gealarmeerd en voor deze vreemde melding en wisten de man aan te houden. Het incident is gelukkig met een sisser afgelopen. Een deel van het goulashvlees is wel, was volgens de politie al in de maag van een leeuw verdwenen. Het bizarre incident kan wel ernstige gevolgen hebben voor de roofdieren. Rauw varkensvlees is namelijk gevaarlijk voor alle katachtigen. Het overgebleven vlees werd daarom door een dierenarts van de dierentuin veilig gesteld voor onderzoek. De ongebruikte actie heeft geen juridische gevolgen voor de inwoner van Dortmund. En volgens de politie is het voeren van de leeuwen geen misdaad. Wel stom. Mochten de dieren echter ziek worden, dan kan de dierentuin nog een civiele procedure starten om de behandelingskosten te gaan verhalen. Juist, maar op welk punt denk je het is een goed idee om een stel roofdieren in een kooi te gaan zitten en ze te gaan voeren? Ja, soms

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en... Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester heeft aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht... voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstapt van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne, of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. Buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weekend.
1: Tijdmelding.
2: Het is ondertussen 6 over 12. Ja, dat is het. En we zijn alweer bij het derde uur aangekomen. Een nieuwe dag, 16 mei uiteindelijk. Kijken wat vieren wij op deze dagen. Op deze dag. Zo is het vandaag Wereld Whisky Dag. Gezellig. Het is ook de internationale dag van het samenleven in vrede. Nou ja, daar mogen we nog aan gaan werken, zou je zeggen. Het is ook de internationale dag van het licht. En het is ook de internationale dag van de aangeboren glycosyleringsstoornis. De wat? Dat, geboorte is een ziekte waarbij niet genoeg suikergroepen aan eiwitten worden toegevoegd. Dat kan leiden tot ontwikkelingsachterstanden, groeiproblemen en hormoonstoornissen. Oké. Even kijken, morgen 17 mei is de internationale dag van de bedreigde diersoorten, is de internationale dag tegen homofobie en de internationale dag van de telecommunicatie. Zo, woorden zijn af en toe moeilijk, zou je dan eigenlijk zeggen. Telecommunicatie, nou ja, zou je toch zeggen, kijken, call me maybe is dat toch? Zoek, dat is deze, call me maybe.

Zo, het is tijdmelding. 11:45. We hebben tijd om dat muziekwiel maar weer eens neer te zetten. Nou, een beetje somber gevuld met alle regenwolkjes, kou en alle ellende. Maar goed, we laten het toch even draaien. En dat is het ook. Hè. We duwen er gewoon altijd weer wat in. En wat eruit komt, dat draaien we gewoon. Dus laten we eens even luisteren op wat er nou weer is uitgekomen.

0: Zo, pakkie herrie. Tijd!
1: Tijdmelding!
0: Ergens 7:30 is dat uiteindelijk. En tijd om hier eens even naar te kijken. Beetje wielrennieuws. De 12e editie van de Vuelta Femenina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renner was vorige maand al verrassend de beste in de Amstel Cold Race. En die reed Anna van den Breggen op de monsterlijke slotklim uit de rode leiderstrui. De 132 kilometer lange afsluitende etappe werd een prooi voor de Zwitserse Petra Steinarski. Die in de laatste kilometers Blasi passeerde naar de tweede plaats in de rituitslag verwees. Van den Breggen had vorige week vrijdag met ritwinst de al loodzware zesde etappe de leiding genomen. Maar kon op de Angliru de concurrenten niet meer volgen. Ze had een voorsprong van 18 seconden. Maar kwam op 36 seconden na de Spaanse als vijfde over de streep. In het algemeen klassement eindigde als tweede. Dan eens kijken naar de mannen die de Giro d'Italia aan het rijden zijn. De tweede rit vorige week zaterdag was het uiteindelijk. Er werd gewonnen door Thomas Silva. En de Uruguayan won de sprint op een uitgedund peloton nadat de vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald in de laatste kilometer. En dankzij zijn zegen was hij ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De etappe werd ontsierd door een zware valpartij in de laatste 30 kilometer, waar veel renners op hoge snelheid tegen de grond gingen. Onder meer Adam Yates en Wilco Kelderman lagen bij en de grondkoers werd geneutraliseerd. Paul Magnier heeft de tweede etappezege in de Giro d'Italia gepakt. De 22-jarige Fransman was aan de streep in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, stipt sneller dan Jonathan Milaan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Door naar de vierde etappe. Navarez heeft de vierde etappe gewonnen. De renner van UAE Emirates was de beste in de sprint van een uitgedond peloton na een serieuze klim in de tweede helft van de rit. De ritzege is een opsteker voor UAE dat in de tweede rit drie renners verloor bij een grote valpartij. De roze leiderstuig ging naar Ciccone die met de derde plek genoeg bonus seconden pakte om de leiderstrui te pakken uiteindelijk. Even kijken. Ikior Arrieta heeft in een knotsgele, gekke en kletsnatte vijfde etappe van de Giro Italia gewonnen. En zijn medevluchte Eluano greep de roze leiderstrui naar de uiterst opmerkelijke finale. Wat was er namelijk aan de hand? Ze leken beide zonder problemen richting de finish te rijden, maar de laatstgenoemde schoof met nog 14 kilometer ondergaan onderuit in een gladde afdaling. En vlak voor de streep ging ook de ander onderuit in een bocht. Maar dat was nog niet de laatste plot twist. Met nog 2 kilometer te gaan miste Arrieta nog een afslag. Maar hij maakte achterstand opnieuw goed en sprint op het laatste stuk rechte stuk langs de ander. En beide heren waren na afloop compleet gesloopt. Door naar de zesde etappe, dat was gisteren. Die is gewonnen door Ballerini. De 31-jarige Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Dylan Groenewegen en andere sprinters gleden onderuit in een haarspeldbocht op de natte Kaaiseien. Ja, het regent daar best veel, dus je hebt best veel valpartijen. En vandaag, Jonas Vingegaard heeft de verhouding in Giro Italia duidelijk gemaakt met een uithaal de beklimming van het Blockhaus. De Deense favoriet won de zevende etappe met aankomst bergop en zette zijn concurrenten op achterstand. Achter de Visma kopman kon alleen Felix Gal de schade beperken. De Oostenrijkse klimmer werd tweede op 16 seconden. En ondanks het machtsvertoon van Vingegaard blijft de rolstrij om de schouders van Eulalio. De Portugees leverde bijna 3 minuten in op de Vingegaard en heeft Drik 3 minuten van zijn voorsprong aan de kop over in het klassement. En dan nog weer wat opvallend. 2 toeschouwers probeerden in de Giro-etappe van donderdag wielrenners expres te hinderen. Ze zijn uiteindelijk opgepakt door de Italiaanse politie. Er was namelijk veel te doen om het opmerkelijke incident waarbij de verdachte, een 19-jarige en een 20-jarige ouder, tevergeefs een valpartij hoopte te doen ontstaan. De ene man filmde hoe de ander meermaals poogde om renners bij een rotonde te laten schrikken. Een Italiaan van Sudal Quickstep werd geduwd door de man, maar ook hij kwam niet ten val. Waarom? Hoezo?

0: Kaiko. Kaiko, laten we eens even hier naar gaan kijken.
1: Robin's muziekidentiteit.
0: Deze die ik nu weer omhoog heb gehaald heet La Vie Est Belle Digidex. Ja, dat is... De titel zegt het eigenlijk al, het leven is mooi. En eigenlijk moeten we daar toch vaker naar kijken, naar de mooie dingen die er in het leven zijn.

vrouw, niet helemaal hond. Dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

eigen leven leef. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest, zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleg. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten.

0: Vertigo.
1: Van U2. Eens even kijken, hebben we nog wat leuk? Ja, we hebben nog een leuk berichtje hier uiteindelijk staan. Zo was het in een museum in Chicago. Er staat al jarenlang een replica van de bekende auto uit de serie, Knight Rider. En het museum kreeg onlangs een boete vanuit New York waar met die auto zou zijn gereden. En het museum staat voor een raadsel. In het museum in Illinois staat namelijk een zwarte Pontiac Trans Am. Het is een replica van de auto uit de tv-serie Knight Rider uit de jaren 80. Maar dan zonder de sprekende computer aan boord. En medewerkers van het museum kregen onlangs een verkeersboete van $50 vanuit New York. In april zou die 19 kilometer te hard zijn gereden in de stad. En bij de verkeuring zaten foto's van een verkeerscamera waarop een zwarte Trans Am met het Californische teken Knight te zien is. En datzelfde kenteken komt voor in een tv-serie en zit ook op de niet geregistreerde auto in het museum. Na onderzoek in de startarchieven blijkt dat het kenteken in verband wordt gebracht met nog 5 onbetaalde verkeersovertredingen in New York sinds eind 2024. Hoe de stad de kentekenplaat aan de auto in het museum heeft gekoppeld, dat is nog onduidelijk. De gemeente reageerde niet op vragen van journalisten. Het museum heeft een hoorzitting aangevraagd om de boete aan te vechten. Het is heel grappig, zegt de marketingdirecteur van het museum. We willen gewoon graag weten wie die Knight Rider is. Want soort zoekt soort. We willen gewoon weten of dit uit het museum komt of dat het gewoon iemand is die deze auto als hobby heeft gebouwd. We zouden die mensen heel graag ontmoeten uiteindelijk. Dus wat dat betreft, zou je dan afvragen, hoe kan dat nou ook uiteindelijk gebeuren? Want de serie Knight Rider met David Hasselhoff werd in 1982 tot 1986 uitgezonden. En in de serie reed hij in een kit de zwarte Trans Am met een sarcastische pratende computer. Er werden zo'n 20 kits gebouwd voor de serie, maar er zouden nog maar 5 originele exemplaren over zijn. En van de replica's zijn er een stukken meer, waaronder die in het museum. De Facebookgroep Knight Rider Kit Car Club voor mensen die replica's bezitten heeft bijna 19.000 leden. Bijzonder.

0: Zo, kachel OBZ was dat. Waar zitten we?
1: Tijdmelding.
0: We zitten op 10:50. We zijn er bijna rond met 3 uur to the weekend. Maar voordat we een beetje rustig in slaap gaan vallen, dan gaan we eerst een beetje gas erop geven. Hoppatee.

0: Zo, we knallen er een lekker uit, zouden we zeggen.
1: Tijdmelding.
0: Tijd om naar huis toe te gaan. Dit was 3 uur to the weekend. Volgende week zijn wij er weer met z'n tweeën, Kevin en ik. En ik zou voor nu zeggen, fijn weekend en tot de volgende keer weer.
2: Dit is to the weekend. Kevin en Robin.
3: Doe de deur dicht.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten.

Een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burger...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

met ze in een club down in Oslo. She walked up to me and she asked me to dance.

is 2:30. Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor...

dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump.

feit. Dat is ongeveer een vijfde van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners. Een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.